Max Silla Sen, la flûte des mornes, Martinica Uarteco, Mushika Traditionalari, Eshkanaitako, Discoa. Bouchotachunandi, Shegitsen Dugu, Alicia Tondo, Cantari, Italia Harekin. Mi